0: En verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Tenel, onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het plan van

0: kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. En een vliegreis van Sydney naar New York duurt vanaf 2028 drie uur korter dan nu. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een directe vlucht van 18 uur. Daar worden nieuwe vliegtuigen met een extra brandstoftank voor gebruikt. Nu kan die reis alleen met een tankstop in Nieuw-Zeeland. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in Texas worden behandeld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. En de kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey is niet meer de langst genoteerde nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Ze is ingehaald door Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op nummer 1 staat. Langley zei het succes te willen vieren, omdat het leven van haar familie daardoor is veranderd. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. Er zouden maar 8000 extra banen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. De maatregel levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en van mensen die er gesolliciteerd hebben. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit losgeld te betalen aan hackersgroepen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot, zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit All I Want For Christmas is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit. Dat is nu Ella Langley met haar hit Choosin' Texas, die 23 weken op 1 staat. Het succes heeft haar leven en dat van haar schrijvers en familie veranderd, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
6: Zo, ja, we hebben de kleding weer aan. Daar is ook alles mee gezegd. Maar goedemorgen. Heerlijk weer beginnen aan een nieuwe dag. Het is

Swims en Mr. Know-it-all. Teddy ziet eruit alsof hij altijd vooraan staat bij het lopend buffet. Maar dat schijnt allemaal wel mee te vallen, die Teddy Swims. Hij is corpulent, daar kan hij weinig aan doen, zegt hij zelf. Misschien even een rondje Ozempic. Laten we vooral niet gaan vetshamen. Is ook niet mijn bedoeling overigens om zo de show te beginnen. Want het is vandaag de 23e september. En het is officieel herfst. En dit is Kiss FM. Stefan in de morgen, oftewel Wake Up Kiss. En toch even het laatste nieuws met je doornemen. Want we kunnen minder geld besteden aan luxe artikelen. Luxe wordt weer echt luxe. Wat alleen voor

laatste stikseltje wordt er in Italië ingezet. En dan kun je zeggen, het komt uit Italië en daarom is het zo duur. Dus dat is wel iets wat je moet weten natuurlijk. Maar toch hebben mensen daar grif geld voor over. Of moet zeggen, hadden mensen daar grif geld voor over. Want ja, na de recente verhogingen van de prijzen van luxe producten... Ja, is het niet meer voor iedereen weggelegd. Kan een groot deel van de bevolking het gewoon niet meer dragen, al die hoge kosten. 4.000 euro voor een tassie of 6.000 euro voor een paar schoenen... is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Maar goed, gelukkig kunnen we wel de Kiss FM ochtendshow luisteren... want dat is helemaal gratis. Kost je geen cent, is ook een bepaalde vorm van luxe. Luxus?

15 na 6. Goedemorgen. Entertainment Today. Het laatste showbiz entertainment nieuws bij Kiss FM. Wake up Kiss. Zelda Williams is de dochter van de in 2014 overleden acteur Robin Williams. Die is boos over AI-video's waarin Robin haar vader te zien en te horen is. Het is al de derde keer dat ze vraagt of mensen hiermee wilden stoppen. Aanleiding is een AI-filmpje...

vervolg op de... op het boek Be Useful uit 2023. Arnold, die inmiddels 79 jaar is en oud-gouverneur van California, die wil je helpen om jezelf te ontwikkelen en meer richting in je leven te vinden. Nou heb ik nou niet echt het idee bij Arnold Schwarzenegger dat hij... ja, dat hij een goed voorbeeld is. Ik weet niet wat het is. Het blijft een politicus natuurlijk en die vertrouwen we allemaal.

is de Kiss FM ochtendshow Wake Up Kiss. De ochtendshow waarbij jij lacht en niet de sidekicks. Kijk, dat is een groot verschil. Daarom luister je Kiss FM. Vandaag een bewolkte dag. De zon kan er ook af en toe doorheen prikken. Bij ongeveer 20 graden. En dit is somber. It's the

meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

0: geprobeerd, ja.
1: Ja, bijzonder allemaal. We zullen er vast nog wel van horen wat het gaat zijn. Of wat het ooit was. Dat moet toch wel een keertje uitgevonden worden, denk ik. Hè? Een lichtbol boven Teheran. Dat komt niet elke dag voor. En in San Francisco heeft een mens het eindelijk een keer opgenomen in een gevecht tegen een robot. Het ging om influencer Frankie Lapin. Die nam het op tegen een humanoïde robot. De robot die deelde onder meer trappen uit en wist Lapin tegen de grond te krijgen. En de robot werd overigens op afstand bestuurd door een mens. Dus alsnog heeft gelukkige mensen het gedaan. Kunnen we nog niet zeggen op dit moment dat zo'n robot het echt helemaal zelfstandig kan. Want anders zouden we nog wel eens oorlog kunnen krijgen hier. En een Chinese vrouw van 65 deed zich online voor als een 29-jarige arts. Met AI maakte ze foto's en video's van haar nep-identiteit. Ze wist een man uiteindelijk zo'n $25.000 afhandig te maken. En ze gebruikte het geld onder meer voor cosmetische ingrepen, huidverzorging en nieuwe kleding. Ja, ze heeft inmiddels zoveel geld binnen dat ze nu ook echt lijkt op iemand van 29.

0: Wake up Kiss, Kiss FM. Misschien zit je wel thuis met een bepaald probleem, een mentaal probleem. Zou kunnen, hè. Heel veel leidinggevenden die vinden het moeilijk om dit te herkennen op de werkvloer. Daar zijn ze ook niet voor getraind natuurlijk. Daar ga ik het zo meteen na zevenen wel even met je over hebben. Want we hebben namelijk in toenemende mate last van mentale problemen op de werkvloer. Belangrijk onderwerp zo meteen na 7 uur. Dat hoor je na Calvin Harris.
1: Q

0: ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet denkt dat mensen weer sneller aan het werk gaan als je de duur van de WW verkort, maar dat valt tegen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 jaar naar 1 jaar, dat 8.000 banen oplevert. Dat is maar een klein effect, zegt het CPB, als je het vergelijkt met het totaal aantal werklozen. Het lijkt erop dat hackersbende Shiny Hunters heeft toegeslagen bij de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Ze zouden de gegevens in handen hebben van duizenden medewerkers en van mensen die daar ooit gesolliciteerd hebben. Shiny Hunters kennen we bij ons vooral van de grote hack bij Odido van begin dit jaar. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater gekomen. Brandweer gebruikte water uit een recreatieplas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Voor de inwoners van Dinxperlo heeft dat weinig gevolgen. Het water is uit het riool gepompt en gaat niet naar de waterzuivering. Ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen van artsen en verplegers weg. Volgens RTL komt dat doordat er pennen en stiften mee de wasmachine ingaan. De witte pakken zijn naar de wasbeurt blauw van de inkt en kunnen de prullenbak in. Ziekenhuizen roepen personeel daarom op. Check na je dienst altijd of er nog wat in je broek of jaszak zit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
11: Hey, goedemorgen. Wake up, Kiss. Dit is de lekkerste manier om wakker te worden op de beste plek waar je in de ochtend kunt zijn. Kiss FM. Shanna Spyro. Enjoy.

bewolkte dag met af en toe een regendruppeltje. Ligt er net aan waar je zit. In het noorden kan het vandaag meer regenen dan in het zuiden. En de temperatuur is gemiddeld 1 graad of 20. En misschien heb jij er ook wel last van. Sowieso noem ik gekscherend Nederlands wel eens de grootste open inrichting ter wereld. Vooral als ik weer eens een keer wat lees wat ik helemaal kolder vind. Maar het is niet alleen een open inrichting als samenleving. Ook op het werk hebben we last van mentale problemen. En veel leidinggevenden die vinden dat allemaal maar lastig, want het wordt moeilijk herkend. Vaak weten ze niet altijd hoe ze hun medewerkers goed kunnen helpen, blijkt uit onderzoek van ruim 500 mensen van HR. En ook leidinggevenden. 38% voelt zich onvoldoende voorbereid om medewerkers met mentale klachten te ondersteunen. Ja, wat kan daar nou een oplossing voor zijn? Minder werkdruk, meer vrijheid en een betere werk-privé-balans. Dat zou je dus kunnen doen als leidinggevende om dit allemaal het hoofd te bieden. En daarom is er ook een nieuwe richtlijn is er uitgebracht in een

zei, ja, het gaat prima, weet je. Dan hoor je hem niet meer, was het verhaaltje klaar. Was er, ja, dan dacht je bij jezelf, ik zeg eigenlijk prima omdat het een soort beleefdheidsvorm is. Maar eigenlijk speelt er wel van alles, maar wil ik jou dat eigenlijk op dit moment ook even niet aan je neus gaan hangen. Ja, een leidinggevende moet je natuurlijk ook vertrouwen, hè? Dat speelt ook mee.

0: 15 minuten na 7, je bent bij Kiss FM, Wake Up Kiss.
1: Entertainment Today.
0: Met zometeen nog Dua Lipa onderweg hoor. En Taylor Swift hoor je met I Knew It, I Love You. Het nieuws uit showbizland, het is niet mals. Want de dochter van Robin Williams, geweldig acteur trouwens, die in 2014 overleed. Ja, die is boos over AI-video's waarin haar vader te zien is en te horen. Je hoort hem dan dingen roepen die je ook zou kunnen horen als complottheorieën. Zijn stem klinkt robotachtig en verschrikkelijk, zegt Zelda Williams. Ja, en zij wil dat dit een halt toegeroepen wordt. Zij heeft ook een duidelijke boodschap. Laat mijn vader met rust. Dat hij er niet meer is, betekent niet dat hij nu jouw marionet...

bekendheid, grootheid. Robin Williams, als je niet weet wie het is, ga een keer een film van die man kijken. Zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn. En Arnold Schwarzenegger, die komt met een nieuw boek. Het wordt een zelfhulpboek. Dat heeft hij al eens eerder gedaan. Die man die doet op dit moment niks anders dan boeken schrijven. De 79-jarige acteur en oud-gouverneur van Californië wil jou helpen om vooral jezelf te ontwikkelen en meer richting in je leven te vinden. En daarvoor gebruikt hij voorbeelden uit zijn eigen leven. Ja, oké. Volgens de Schwarzenegger wordt het boek vooral praktisch en hij belooft verhalen en opdrachten die lezers meteen kunnen toepassen.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, 7:50.
1: Welke influencer is dit?
0: Er staan er weer een paar in de spotlight.
1: Welke influencer is dit?
0: Maar wie oh wie zijn dit?
1: Welke influencer is dit?
2: Ik ben niet Koen, maar ik denk wel dat hij het meest dronken gaat worden.
3: Hoi, ik ben Matty en er is geen kans dat ik zelf niet het meest dronken ga worden.
4: Mijn naam is Milo en ik denk dat Matty het meest dronken gaat worden.
0: Ja, Koen, Matty, Milo, het moet allemaal niet zo heel erg moeilijk zijn. Het is geen rocket science. Heel erg populair in de Nederlandse YouTube, Instagram, TikTok scene. Maar ja, wie zijn dit? Als jij het weet, dan hoef je helemaal niks te doen. Niet te bellen, te mailen, te faxen. Op geen enkele manier contact zoeken met de studio zometeen. Dan hoor je namelijk vanzelf het antwoord. En is dat antwoord goed, dan kan ik jou feliciteren. Dan ben je namelijk de social media kenner

0: Kiss FM, Wake Up Kiss. Het is 8:10. Adela hoorde je nieuwe muziek bij Kiss FM. Het klinkt een beetje als de naam van een uitvaartverzekering. Hè? Sluit hem nu af, de nieuwe levensverzekering bij Adela. Maar het is het niet hoor.
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, en wie oh wie oh wie zijn dit?
1: Welke influencer is dit?
0: Ik zal het fragment nog even één keer laten horen.
1: Welke influencer is dit?
2: Ik ben niet Koen, maar ik denk wel dat hij het meest dronken gaat worden.
3: Hoi, ik ben Matty en er is geen kans dat ik zelf niet het meest dronken ga worden.
4: Mijn naam is Milo en ik denk dat Matty het meest dronken gaat worden.
0: Ja, Matty, Milo, noem het allemaal maar op. Ik denk dat je toch wel moet weten wie het zijn, zo'n beetje. Ik denk dat ze een van de populairste social media influencers groepen zijn in Nederland. Nou, ik ben heel benieuwd of je de naam weet. Ben jij de grote social media kenner van vandaag? Het gaat hier natuurlijk vanzelfsprekend om de bankzitters. Even

Hey, het is My Way van Calvin Harris. Dit is Kiss FM, Wake Up Kiss. Meer Kiss komt er zo aan naar achter. Vandaag wolkenvelden, de zon schijnt ook af en toe. En vooral in het zuiden de hoogste temperatuur. Daar wordt het 21 graden. In Noord-Holland bijvoorbeeld wordt het slechts 19 graden. Goed.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord & Urk werken we met de Scope Reset-methode.

0: wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moeten daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. Om mensen sneller aan het werk te krijgen wil het kabinet de WW verkorten. Maar het Centraal Planbureau heeft twijfels of dat wel gaat werken. Het CPB heeft berekend dat er dan 8000 banen bijkomen. Dat is relatief gezien niet veel. Een kortere WW-periode levert wel veel geld op, 1,3 miljard per jaar. In Amsterdam-Zuidoost en in Diemen zijn mensen vanmorgen wakker geworden in de stank. Het heeft te maken met een berg mestafval die in brand is gevlogen. Een paar kilometer verderop, in Apeldoorn. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is gehackt. En dat is gebeurd door dezelfde groep cybercriminelen die eerder dit jaar toesloeg bij Odido. De hackers van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel. De groep zegt de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit los geld te betalen bij computercriminaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Dit is het nieuwe geluid van een heerlijke ochtend waar alle bangers en klappers in een rij staan om gedraaid te worden. Wake up KISS met Taylor Swift. Enjoy.

Het is Bruno Mars. Hier bij Wake Up Kiss. Het vernieuwde geluid van de ochtend. De plek waar je moet zijn om echt lekker te ontwaken. En waarbij de lach van jou komt en niet van de sidekicks. Ook heel belangrijk. Ja, ik weet niet of je hier per se een glimlach van op je gezicht krijgt. Maar huizen die worden nog steeds duurder. Maar de stijging zwakt wel af. Bestaande koopwoningen die waren afgelopen augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. En een gemiddelde woning kostte in augustus ruim 503.000 euro. Dan heb je gewoon een doorzonwoning, heb je dan, hè? Dus niet een van de luxe ding. Nee, gewoon een doorzonwoning. En over de eerste 8 maanden van 2026 van dit jaar zijn er juist 4% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode. Het CBS verwacht overigens dat de prijsstijgingen verder zullen afnemen. De hogere hypotheekrente zorgen ervoor dat de kopers minder kunnen lenen en dat er dus ook minder verkopers zijn. Ik was laatst ook even op huizenjacht. Ik kwam bij de makelaar aan. Dus ik zeg tegen die makelaar, wat overigens een hele aardige man is. Ik zoek een huis met 3 kamers, een grote tuin, een zwembad. En dat alles voor maximaal 200.000 euro in het centrum van de stad. Dus die makelaar die kijkt me aan en die zegt, ja, en ik droom er stiekem van dat Claudia Schiffer straks bij mij voor de deur staat. Maar we moeten blijven dromen. Alleen dit droom je niet. Dit is de lekkerste ochtendshow om de dag mee te beginnen. Kiss FM, Bakermat komt er zo aan. En Natasha Bedingfield en Unwritten.

Ach ja, dat klinkt als heel erg amateuristisch. Nee hoor, op hoog niveau. Hij heeft een professionele wedstrijd gespeeld, maar die heeft hij helaas verloren. Dat vind ik wel heel erg jammer voor hem. De 32-jarige Dave Roelfink die moest bij Boxing Gladiators in Rotterdam zijn meerdere erkennen. In een Letse bokser, ik zal zijn naam niet noemen. Roelfink die begon een sterke ronde en deelde meteen een paar flinke klappen uit. Maar daarna kreeg hij het steeds moeilijker. En de afloop zei Roelfink dat de afgelopen dagen privé zwaar voor hem waren. Eerder werd namelijk bekend dat hij en Marijn Kuipers na 2 jaar uit elkaar zijn. En je zou toch denken, na zo'n beëindiging van de relatie ben je juist helemaal opgepept om iemand helemaal alle hoeken van de ring te laten zien. Maar in het geval van Dave Roelfink werkte het toch net even anders. En nu we het toch hebben over mensen die regelmatig hun handen gebruiken. Jake Paul, die heeft gereageerd op de kritiek op hem en zijn broer Logan na hun bezoek aan Washington. De twee die spraken daar met verschillende regeringsfunctionarissen, onder wie de vicepresident J.D. Vance. De broers die bezochten onder meer het Pentagon, waar ze minister van Defensie Pete Hegseth ontmoetten. En hij sprak ook nog met Scott Bessent, de minister van Financiën. Online kregen de ontmoetingen veel kritiek. Paul die zegt dat hij liever zelf met politici praat en vragen stelt. Ja, volgens de 29-jarige influencer en bokser wil hij vooral leren, ideeën bespreken en kijken hoe hij kan helpen. Want hij zegt, ja, ik leef namelijk die American Dream, dus ze kunnen wel wat van mij leren daar. Dat vind ik altijd zo mooi van dit soort gasten. Die zijn zo in zichzelf gaan geloven. Die nemen zichzelf ook zo serieus. Weet je, die denken ook echt dat zo'n Amerikaanse regeringsfunctionaris naar zijn ideeën gaat luisteren. Nou, volgens mij word je gewoon in de maling genomen. Oké, klinkt allemaal goed. Komt gewoon door je bekendheid. Wellicht dat ze ook bekender kunnen worden door jou. Ja, zo werkt het toch? De ene hand was de ander. Je bent bij Kiss FM, Wake Up Kiss. Ik heb Clean Bandit, zometeen Symphony. En Coldplay, We Pray.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

En van woningnood moet je toch een creatief plekje vinden om te kunnen wonen. Het is Hoogerland, move into the sun. Kiss FM. Mannen met veel borsthaar zijn intelligenter dan mannen met weinig borsthaar. Ja, ik moest er ook een beetje om gniffelen toen ik dat las. Kijk, het is dat ik mijn borsthaar afscheer. Dat heb ik ooit gedaan omdat ik een AED-cursus gedaan had. En tijdens die cursus zeiden ze dat het echt luttele seconden tijdverlies geeft, borsthaar. Ik dacht bij mezelf, ik hou het gewoon lekker kort. Want als ik het niet zou doen, dan zou het ook boven mijn blouseknoopjes uitkomen, al dat borsthaar. Nee, maar is het echt waar of is het niet waar? Ik weet niet of het zo is. Ik heb het toevallig van het weekend even gelezen. Maar ik ga het nu even voor je uitzoeken, oké? Dus geef even de tijd, twee platen de tijd. Ik ga het vragen aan Dr. Kist, die loopt hier ook ergens rond. Hebben mannen met borsthaar een hogere intelligentie dan mannen met weinig borsthaar? Na Meghan Trainor en Niall Horan krijg je het antwoord.

Weert dokter Aikarakudi. Ja, je denkt dat ik het allemaal verzin. Het is echt waar. Dokter Aikarakudi. Zo heette de beste persoon. Die man die deed namelijk jarenlang onderzoek naar het verband tussen borsthaar en intelligentie. Hij heeft het onderzocht in westerse landen, maar hij is ook nog eventjes om zichzelf toch ervan te overtuigen van zijn resultaat, is naar India vertrokken. En daar heeft hij ook gevraagd of de mannen eventjes hun borsthaar wilden laten zien en eventjes een intelligentietest wilden doen. En wat bleek, ook in het oosten bleken dokters en ingenieurs heel wat hariger te zijn dan de lager opgeleide personen die meededen aan het onderzoek. Maar ja, weet je, die dokter Ayakura, die kan natuurlijk zoveel zeggen, maar is het ook echt waar? Nou, ik heb het even uitgezocht en het blijkt gelukkig, beste mannen, er is geen wetenschappelijk bewijs dat mannen met meer borsthaar intelligenter zijn dan mensen met weinig borsthaar. Ik zeg mensen, omdat ik anders zometeen weer de hele woke circus over me heen krijg. Nee, vrouwen kunnen ook borsthaar hebben, dat is waar. Het borsthaargroei wordt vooral beïnvloed door genetica en hormonen, terwijl intelligentie door een groot aantal andere genetische en omgevingsfactoren wordt bepaald. Dus het zegt helemaal niets. Dat is eigenlijk wel jammer, want ik zei al, ik moet ook vaak met de grasmaaier over mijn borst heen. Om het al een beetje bij te wieden en bij te houden. Want ik moet wel zeggen, ik hou er niet zo heel erg van.

0: de komende dagen, heb ik gehoord, wat beter weer gaan krijgen. Maar Ferry, heb jij er toevallig ook last van?
1: Ja, ik had het dus afgelopen weekend. Ik werd zaterdagochtend wakker en toen dacht ik, ja, ik voel hem. Ik voel hem. Mijn keel.
0: Oh, je keel.
1: En dan weet je eigenlijk, dit is het begin van het einde. Dus eerst de keelpijn, dat gaat dan weg. Dan heb je neus verkouden, dan ga je hoesten en zo. Dan ben je weer 2 weken verder. Ik zit nu echt midden in zo'n verkoudheidsperiode, zoals dat mooi heet.
0: Nou, ik vind het wel heel erg goed dat je er gewoon bent. Karakter.
1: Tuurlijk. Natuurlijk ben ik hier gewoon met de hits zometeen.
0: Je zegt tuurlijk, veel succes met de hits. Maar ik had muziek gemeld als ik jou was. Ja, dat is een beetje mijn arbeidsethiek. Gewoon muziek melden als ik een kriebeltje in mijn keel heb.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flink korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Delft is afgelopen nacht een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Volgens de politie ging het net goed en is de agent niet gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen, omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden elke dag 24 vrachtwagens bij tunnels. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk

0: advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en hun verplichte inburgering. Artsen en verplegers in ons land moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen, omdat er tijdens het wassen van de uniformen vaak balpennen en stiften zijn achtergebleven. Elke week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen worden weggegooid. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Hey, goedemorgen. Welkom woensdagochtend met de hits. Damian op de fiets, zometeen al Kygo komt eraan. Net zoals Teddy Swims naar Calvin.

0: Media Leza, oftewel de man die Rutger van Barneveld heeft gespeeld tijdens Lowlands.
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Had hij gewoon in zijn setlist gepropt. Ja, ik vind dat toch wel mooi hoor. Lean On bij Kiss FM. Goedemorgen, mijn naam is Ferry Omen met de hits. Zometeen onder andere Kygo, Teddy Swims. En het is nu Damiano David.

Robbie Sims bij Kiss FM. Je hoorde Mr. Know-It-All. Broers en zussen maken in hun jeugd gemiddeld 3.351 keer ruzie met elkaar. Dat vind ik nog wel meevallen. Holy shit, nee, dat is natuurlijk een mega hoog aantal. Ik herken dat wel, Robert. Mijn zus al het ruzie gehad. We gingen Monopoly spelen. En zij won dan, want ze was ook 4 jaar ouder. Was net ietsje slimmer. En dan ging de Monopoly geld vloog over de bank. En door heel de kamer heen. Over de tafel, alles erop en eraan. Inmiddels is het gelukkig goed gekomen. Bij de broertjes en zusjes van Shepard iets minder ruzie gemaakt. Sterker nog, ze gingen op vroege leeftijd al muziek maken samen. Het eindresultaat mag er zijn. Shepard nu bij Kiss FM. Goedemorgen, dit is Geronimo.

0: een hits, wat een hits. Hier bij Kiss FM. Zoveel hits krijg je op geen enkele andere zender, hoor. Zometeen Last Frequencies, ook binnen nu en 30 seconden. De one and only, Olivia Dee.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team

Ariana Grande. En Thank You Next is even tijdelijk van de aardbodem verdwenen. Gaat natuurlijk al een tijdje minder met haar. Het is officieel niet naar buiten gebracht, maar de kans is wel zeer aanwezig. Hè? Als je de foto ziet dat ze een eetstoornis heeft. En niet voor niets dat ze daarom even pauze gaat nemen. Even tijdelijk geen optredens en even geen nieuwe muziek. Dus we moeten het helaas maar doen met Thank You Next. Althans helaas wel gewoon een banger. Hè? Dat mag gezegd worden natuurlijk. Ariana Grande, hoorde je dus.

krijg een berichtje binnen van Denise. Ze zegt, och, bijna. Ik ga namelijk naar The Script in de Ziggo Dome. Inderdaad, daar staan ze eind november. Het zal altijd wisselen. De ene keer zijn ze heel goed live. De andere keer is het echt drama. Maar goed, we hopen natuurlijk op het allerbeste. Jordan, ze met Superheroes bij Kiss FM. Bij nu Niall Horan en Heaven. Strange.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Veel van die mensen hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen, zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. In Delft is iemand die is ingereden op een motoragent zelf gewond geraakt. Agent zou bezig zijn geweest met een snelheidscontrole toen ineens een auto op hem afkwam. Hij kon die net ontwijken, terwijl de auto daarna tegen de vangrail botste. De bestuurder is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. Maar eigenlijk zou de gemeente ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. De fabrikant van Batavus, Sparta en Baboe fietsen is failliet. Maar er zijn genoeg geïnteresseerden die de boel willen overnemen. Bij de curator hebben zich 60 partijen gemeld die een doorstart willen maken. Ze willen een enkel merk overnemen of allemaal. Een van de geïnteresseerden is een investeerder die ook Duitse fietsmerken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Hey, goedemorgen met Vice en Afrojack. Zometeen Shakira komt eraan. Jiggle ook zometeen. Nou, dan waren only Alex Warren nu. Dit is Passenger. Goedemorgen.

Spice en Afrojack en Hey We Kiss FM. Goedemorgen. Mijn naam is Ferry Omen met de hit Morgan Wallen. Zometeen ook Alexis Jordan komt eraan met een hele lekkere Kiss throwback. En Ferry's feitje van de dag. Elke werkdag tussen 10 en 10:30. Een feitje waar je toch echt daadwerkelijk slimmer van wordt. Maar zometeen antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders poetst minimaal 2 keer per dag zijn tanden? En dat percentage is lager dan je denkt en dan wel hoog.

George Ezra, Anyone For You bij Kiss FM. Ferry's feitje van de dag. Elke werkdag tussen 10 en 10:30. Een feitje waar je toch echt, nou, hopelijk slimmer van wordt. Om in elk geval de mensheid beter te leren kennen. Met vandaag antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders poetst minimaal 2 keer per dag zijn tanden? Dus hoeveel procent van de Nederlanders poetst minimaal 2 keer per dag zijn tanden? Dat antwoord is 76%. 22% van de Nederlanders doet het maar 1 keer per dag. En 2% van de Nederlanders poetst niet iedere dag zijn of haar tanden. Kijk, als je het een keertje vergeet, weet je wel, dan oké. Okay, maar structureel niet elke dag. Hoe dan? Dat stinkt toch ook in je eigen mond? Dat voelt toch ook niet lekker of zo? Je wilt toch elke dag een frisse bond hebben of zo? Lijkt me. Goed. Heb je dat toch weer geleerd aan iedereen? Poets even je tanden. Dat is voor jezelf fijner, maar ook voor iedereen om je heen. Dit is de muziek.

0: mijn favorieten van het moment. Temper City Self-Aware bij Kiss FM. Zometeen onder andere Sienna Sparrow. Ook muziek van Marshmello komt eraan. Net zoals Max en Nanny Grammer.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

miles on it. Goedemorgen, dit is Kiss FM. Wij draaien de hits, af en toe ook een lekkere throwback. Dat je denkt van, oh ja, en af en toe een nieuw liedje wat nou ja, sowieso een hit gaat worden. Zoals deze, de nieuwste van Davina Michel bij Kiss FM. Dit is Picky Swear. Goedemorgen.

0: Despacito.
1: Ja, er is toch best wel belangrijk onderzoek gedaan. Want wat is het favoriete seizoen voor de gemiddelde Nederlander? Wat denk je, is dat inderdaad de herfst? Ja, dat is inderdaad de herfst. Ik ben zelf meer een fan van de lente. Net ietsje minder warm, maar toch wel heerlijk, weet je wel. Maar goed, voor iedereen die groot fan is van de zomer. Ik dacht een kleine zomerse throwback in de vorm van Luis Fonsi, Daddy Yankee. En Despacito, toch wel de zomerhit van 2017. Toen helemaal niemand om de twee heen konden. Zo is het natuurlijk ook weer. Dit is Kiss FM. Goedemorgen met Benson Boone zometeen. Toch wel de ster van dit moment. Eerst nu Jungle, David Guetta. Dit is Think of Me bij Kiss FM. Goedemorgen.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argan

0: 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en Kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging. Met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van de lonen en hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Na een jarenlange strijd moeten de inwoners van Herwijnen in de Betuwe er toch aan geloven. Er komt een radarstation van het leger in hun dorp. De Raad van State heeft in de zoveelste procedure besloten dat het station er mag komen. Herwijnen was daarop tegen. De gemeente is bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Hij doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6. En nu staat hij 8e in het klassement. Verstappen verlengde al eerder zijn contract. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Hey, goedemorgen en welkom met de hits. De Black Eyed Peas, zometeen ook de Bauza komt eraan met de zomerhit van 2026. Nou, Bruno Mars nu.

Ik vind het toch wel een mooi idee. En vroeger als je muzikant wilde worden, moest je eigenlijk in allemaal van die lokale clubs en pubs en wat dan ook eerst opgepikt worden in de hoop dat je misschien ooit een keer terecht zou komen in dat muzikale wereldje. Tegenwoordig is dat helemaal niet het geval. Gewoon even een TikTok-filmpje plaatsen en dan kan het heel snel gaan. Alex Warren is op die manier ook een beetje bekend geworden. Net zoals de one and only Sienna Sparrow. Zelfde verhaal. Dacht, ik ga gewoon even een TikTokje maken. En voor het een kwam het ander. Mega grote zangeres geworden en terecht. Sienna Sparrow hoor je nu bij Kiss FM.

Dit is Kiss FM met zometeen de artiest, de man die letterlijk het woordenboek heeft opengeslagen. Die dacht, hey, dit vind ik een leuk woord. Ik ga hier gewoon mijn artiestennaam van maken. En zo is hij aan zijn artiestennaam gekomen. Over wie het gaat hoor je zometeen ook. 5 Seconds of Summer komt eraan. Naar Topic en Becky G nu bij

0: letterlijk het woordenboek opengeslagen. Hij dacht, hey, Bakermat, dat vind ik een leuke naam. En zodoende Bakermat als artiestennaam I Love Life bij Kiss FM. Met de hits Cameron Whitcomb en ook Samber zometeen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.

geruchten worden nu al steeds sterker. Ik zie het nu op veel meer plekken voorbij komen dat ze misschien wel richting Nederland zouden komen ergens volgend jaar. Coldplay, misschien wel BTS in het voorprogramma. Je hoorde ze in elk geval samen met My Universe bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur veel plezier met Dimitri Kops. Klaartje 8 uur met Shakira. Dit is Die Die. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Marechaussee onderzoekt een auto-ongeluk op Aruba, waarbij een vrouw uit Rotterdam om het leven is gekomen. Bij het ongeval, anderhalve week geleden, was een Nederlandse militair betrokken. Hij zat ook in de auto. De vrouw zou achter het stuur hebben gezeten, maar haar familie twijfelt aan dat verhaal.

0: Lucht. En tijdens metingen komt de brandweer erachter dat ze zelf de veroorzaker zijn. Op de kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland en een vuilniswagen heeft de geur daarna door het hele dorp verspreid. Er zijn nog meer meldingen van verslaggevers en cameramensen die zijn aangevallen bij het protest van extreemrechts in Den Haag. Het zijn er nu 8. Demonstranten zouden zaterdag op het Malieveld geweld tegen ze hebben gebruikt. Een van de journalisten heeft na de demonstratie last van dreigtelefoontjes. Oranje International Jurrien Timber kan morgen gewoon meedoen in de voetbalwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernandez maakte net bekend dat hij hem in de selectie heeft gezet. Timber had een liesblessure en sloeg daarom de eerste 2 trainingen van Oranje over. Maar hij kan dus weer meedoen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Yes, goeiedag en welkom de Kiss Lunch op je woensdag. Lekker lunchen met je favoriete hits. Avicii, Teddy Swims en Stella Lefty.

Held Avicii, Waiting for Love, aan het begin van de Kiss Lunch op je woensdag. Eet smakelijk als je al aan het lunchen bent. Maar hoor, het is 12 uur geweest. En ik zou zo graag van jou willen weten wat je zou willen horen tijdens de lunch. Wil je daar even over nadenken? Kom ik er zo meteen bij op terug.

Dit is Kiss FM op woensdagmiddag met de Kiss Lunch. En mijn vraag is, wat zou jij willen horen voor tijdens je lunch? Ja, ik vind het al helemaal top dat je hebt gekozen voor Kiss FM tijdens de lunch. En daar wil ik graag wat voor terug doen. Dat is namelijk je favoriete hit draaien. Maar ja, dan moet ik wel even weten wat je wil horen op woensdagmiddag. Waar heb je zin in vanmiddag? Als je het weet, mag je een appje sturen. 0800-1078 is het appnummer van Kiss FM. 0800-1078. Stuur me een appie met het nummertje wat je graag wil horen. Patrick die gaat vanmiddag voor Ellie Goulding. Die is aan het behangen thuis. Die heeft er een hele week voor vrijgenomen. Nou, dan heb je nogal wat te behangen als je een hele week vrij bent. Maar ik ga het regelen, Patrick. Behang ze. En Ellie Goulding komt eraan met Burn zometeen hier bij Kiss FM. Eerst Mr. Bruno Mars, de man van dit moment. Dit is All My Soul bij Kiss FM.

0: Dat willen we allemaal wel. Forever young blijven. En die David Guetta, die krijgt er nog voor elkaar ook. Die gaat richting de 60. Die wordt gewoon over... wat is het? Over 2 maanden wordt hij 59. Die gaat richting zijn AOW. En heb je dat hoofd gezien van David Guetta? Die kan er gewoon nog mee door. Ja, die kan nog wel even met zijn hoofd door. Die David Guetta is door de jaren heen knapper geworden. Ja, ik weet niet wat het gekost heeft, maar het is hem wel gelukt. Goed, Forever Young, David Guetta, Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch. Wat wil jij horen tijdens de lunch? Stuur me een appie op 0800-1078. Voor Dagmar uit Veenhuizen zometeen Taylor Swift. Die ga ik regelen. En ook Olivia Rodrigo en Justin Bieber zometeen bij Kiss FM.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Another, speciaal voor Wouter uit Amsterdam, die vroeg hem aan. Als je ook een plaat wil aanvragen, elke middag kan het. Tussen 12 en 1, de Kiss Lunch bij Kiss FM. Lekker lunchen met je favoriete hits op de achtergrond. Maar ja, dan moet je het wel even doorsturen. Wat zou jij willen horen tijdens de lunch? Je hebt nog tot aan 1 uur om je favoriete hits door te geven. 0800-1078 is het appnummer van Kiss FM. Edwin, die wil Post Malone horen. Kan die wel gebruiken naar alle ophef van vorige week. Stuur je. Alright, ga ik regelen. En ook Justin Timberlake komt eraan hier bij Kiss

Chemical Post Malone, speciaal voor Wouter. Die vroeg hem aan via de KISS-app op 0800-1078. En nou, bij deze gedraaid Post Malone dus. Tot zo bij de KISS Lunch. Morgen om 12 uur een nieuwe KISS Lunch. En ben je nog aan het lunchen? Nou, bij deze dan.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat Nederland toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Omdat Israël meedoet, had Avrotros er geen zin meer in. Maar volgens ingewijden is er een oplossing gevonden. Wat die is, wordt waarschijnlijk later vandaag bekendgemaakt. In Breda is de rechtszaak begonnen tegen de man die in Zeeland inreed op kinderen die op weg waren naar een schoolkamp ruim 3 maanden geleden. Volgens justitie racete die vlak voor de aanrijding met 130 over de provinciale weg bij Vogelwaarde. 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur kwamen om het leven. 13 onderwijsinstellingen, zoals LOI, die tonnen aan boetes moesten betalen, hoeven dat niet meer. De inspectie vond dat de instellingen studenten verkeerd hadden voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen screenshots gemaakt van hun website om dat te bewijzen. En daarom veegt de Raad van State de boetes van tafel. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. Een prachtige omgeving om het paasverhaal te vertellen. Het lijkt wel of Ootmarsum ervoor gebouwd is, zegt Omroep KRO-NCRV. In The Passion wordt het paasverhaal verteld aan de hand van Nederlandstalige liedjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Hey, goedemiddag. Lekker hits op je woensdag. Somber en Amy Marie hoor je zometeen naar Kingdom of Fear. Dit is Cameron Whitcomb.

Hey Marie, ciao, adios. Dit is Kiss FM. Heb je altijd lekker in je vel gezeten of waren er ook mindere periodes in je leven? Ik denk dat laatste. Het is altijd wel even een dipje. Zometeen hier een superster die zijn grootste hits heeft gescoord toen hij zwaar depressief was. En inmiddels gaat het goed met hem, maar scoort hij geen hits meer. Oh, hoe kan dat? En wie het is, hoor je zometeen bij Kiss. Net als David Guetta en nu Taylor Swift.

Kiss FM met Timbaland. Apologize hoorde je met One Republic samen. En die Timbaland die was vroeger nogal aan de dikke kant. Ja, het was echt een behoorlijke kerel als hij binnenkwam. Hij zat ook niet lekker in zijn vel, heeft hij onlangs toegegeven. Sterker, hij zat zo erg niet lekker in zijn vel dat hij zwaar depressief was. Jarenlang. Maar het gekke was, zei hij in datzelfde interview, toen hij depressief was en eigenlijk een einde wou maken aan zijn leven, scoorde hij zijn grootste hits. Ja, tegenwoordig lukt het hem niet meer om een hit te scoren. En zit hij wel weer goed in zijn vel. Dat is toch wel zonde. Ik hoop niet dat hij zich bedenkt en denkt van, nou weet je wat. Ik ga weer niet lekker in mijn vel zitten en geen hit scoren. Dat zou ik hem dan ook weer niet gunnen. Dit is Kiss FM.

0: Dan slingen je gewoon Kiss FM aan, want nergens anders op dit tijdstip zoveel hits als hier. Alex Warren hoorde je met Passenger. En meer komt eraan, Self-Aware met Temper City. Nee, eigenlijk andersom. Temper City met Self-Aware, zometeen. Ja, ik moet het wel even goed doen. Ook BTS hoor je zometeen en Milky en David Guetta. Just the way you are, zometeen bij Kiss FM.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Yes, Swim. Bij Kiss FM op woensdagmiddag. Och, och, och, och, och, wat zijn ze lekker, hè? De hits hier op woensdagmiddag.
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Zo is dat. Dus ga ik er gewoon mee door met hits draaien. Zometeen Teddy Swims, eerst nieuwe muziek. Dankzij TikTok is dit een hele grote hit geworden. Ja, dat had je natuurlijk jaren geleden ook niet gedacht, hè? Dat je via TikTok een hit kan scoren. Maar het is Milky gelukt, samen met David Guetta. Dankzij TikTok is dit een groot hit. Dit is Just The Way You Are.
2: Kiss FM.
3: Kiss. New music.
4: En ik...

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die vastzit voor het doodrijden van 4 mensen in het Zeeuwse Vogelwaarde mag naar huis en daar op zijn proces wachten. De rechtbank komt wel met regels, zo mag hij onder meer niet autorijden. Zijn advocaten hadden gevraagd hem voorlopig vrij te laten, omdat de kans dat hij in herhaling valt heel klein is. Het wordt voor justitie een uitdaging om een ex-gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen voor medeplichtigheid aan geweld, zegt zijn advocaat. Justitie eiste tegen de ambtenaar 12 jaar cel. Hij zou persoonsgegevens hebben verkocht die criminelen gebruikten om aanslagen te plegen. Maar volgens de advocaat zijn het aannames. Waarschijnlijk horen we vanmiddag of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En volgens meerdere media is het antwoord ja. Omroep Avrotros had zich teruggetrokken omdat het Songfestival te politiek zou zijn geworden. De NPO zou nu met een oplossing zijn gekomen zodat we er toch bij zijn. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is bang dat racisme in het voetbal een blijvend probleem is. Toen Justin Kluivert en Quinten Timber op het WK een strafschop misten, kregen ze een bak discriminerende opmerkingen over zich heen. In Engeland zie je iets soortgelijks, zei van Dijk. En daar moeten social media wel iets op gaan vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal

leugenaar Jennifer Lopez. J-Lo heeft 2 keer keihard gelogen in haar leven. De eerste keer was in het begin van haar carrière. Toen heeft ze haar geboortejaar aangepast van 1969 naar 1970. Want 1970 zou volgens J-Lo minder oud klinken dan 1969. Oké. En wat was dan de tweede keer dat ze had gelogen? Nou, de tweede keer dat ze had gelogen. Ken je dat verhaal dat Jennifer Lopez haar billen heeft verzekerd? Oh, Jennifer Lopez heeft haar billen verzekerd. Nou, die weet echt niet wat ze moet doen met haar poen. Ze heeft haar billen verzekerd. Oh, ze heeft ook grote billen. Oh, Jennifer Lopez heeft haar billen verzekerd. Daarvan heeft ze later gezegd dat was een publiciteitsstunt. Maar daar staat ze nog steeds onbekend. De vrouw die haar billen heeft verzekerd. Maar dat was helemaal niet waar. Alles maar om aandacht te krijgen. Even naar grootste hits van jaren geleden. Let's Get Loud, J-Lo, hier bij Kiss FM. En onderweg Dua Lipa, Mr. Belt en Weasel komen eraan. En misschien had je er vannacht ook nog wel een koortsdroom. Alex Warren zingt er zo meteen over Fever Dream. Eerst bij Kiss FM, Sam Fender. Nou,

0: Live It All Lost Frequencies hier bij Kiss FM. Heb je een partner? En wat doe je allemaal met je partner, behalve zeg maar in de slaapkamer bezig zijn? Zitten jullie ook samen in zaken? Of hou je dat mooi gescheiden? Helpen jullie elkaar? Zometeen hier een duo die echt alles samen doen. Die maken ook muziek samen. Ja, wie dat zijn hoor je zometeen. Alex Warren komt er ook aan. Alan Walker staat voor je klaar. En zometeen hier bij Kiss FM Offenbach.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Alain Walker met Heartbreak Melody op Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. Heb jij een partner? Ja? Zit je ook in zaken met je partner? Of hebben jullie een huis gekocht en is dat het wel? Beyoncé en Jay-Z zijn al jarenlang getrouwd. En af en toe dan maken ze ook muziek met elkaar.
1: Kiss Throwback.
0: Deze samenwerking deden ze in 2003. Dat is al lang geleden, hé. Maar wat een hit, hé. Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z, Kiss FM.

Baro Soler bij Kiss FM. Met zometeen die beuker van Bakermat. I Love Life komt eraan, Miles Smith. En vanaf 3 uur onze middagshow Kiss & Ride. Normaal gesproken met Luc. Niet zomaar Luc, met Lucky Luc. Maar zijn paard krijgt nieuwe hoefijzers, dus hij kon er eventjes niet komen vandaag. Daarom zometeen vanaf 3 uur Duncan.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten. Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. Omroep Avrotros trok zich, net als andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije gaat, is nog niet bekend. De voorlopige vrijlating van de verdachte die in het Zeeuwse Vogelwaarde 4 mensen heeft doodgereden, is voor de nabestaanden aangekomen als een mokerslag. Ze reageerden in de rechtszaal vol emotie en ongeloof. Omdat de kans op herhaling klein is, komt de man van 20 onder voorwaarden vrij. Zo mag hij niet autorijden. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die in 2033 sluiten. Het plan voor Borselen is nog niet definitief. Het hangt af van de andere aandeelhouders. En Rusland lijkt weer de luchtverdediging van de NAVO te hebben getest. Een Russische militaire helikopter vloog korte tijd het Poolse luchtruim binnen. Dat gebeurde aan de grens bij de Oostzee. En direct gingen Poolse gevechtsvliegtuigen de lucht in. Binnen een minuut keerde het toestel terug naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en de zon schijnt, behalve in het noordwesten. Daar is het grijs met enkele buien. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond trekken enkele buien over. Morgen vrij zonnig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Fresh.
3: Hey, goedemiddag. Zometeen de Steve Hawkins onder de artiesten. Wie dat is, hoor je zo naar YouGo.

0: geweest.
1: Ze mocht alleen maar praten via een notitieblokje. 3 weken lang mocht ze niet praten. Ah, ze was geopereerd aan haar stembanden en dus was stilte absoluut noodzakelijk. 3 weken lang geen enkel woord zeggen. Het is de droom van mijn vriendin, denk ik.

dit is leuk. Nieuwe muziek van Gracie Abrams. Nieuw muziek, Hit the Wall. Ah, Kiss FM, de middag van Kiss. Het is Kiss and Ride, Duncan hier. Niet alleen nieuwe muziek hoor je op Kiss, maar ook een throwback zo nu en dan. Zometeen de throwback van Coldplay. Zo'n track die je al lang niet meer van ze hebt gehoord, maar die oh zo fijn is. Welke dat is, hoor je zometeen. Eerst even kijken naar de Kiss 40, de hitlijst van Kiss FM. Elke zaterdag met Bas om 4 uur hoor je de 40 grootste tracks van dit moment. Met momenteel op nummer 1, Teddy Swim.

0: Het is de nachtmerrie van elke DJ en het overkwam Afrojack. Een lekkere bak koffie zetten en die dan laten vallen over je hele DJ-set. Oh. En toen was een witte DJ-set niet meer wit, maar hartstikke zwart, want hij drinkt geen melk in zijn koffie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

0: FM.
1: Regelrechte klootzakken. Dat vonden ze ervan in Stockholm in Zweden. Alle andere DJ's, want die kwamen niet aan de bak. Omdat op elk feestje in de stad Axel, Steve Angelo en Sebastian Ingrosso stonden. En dus werden ze genoemd Swedish House Mafia.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De beslissing om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival was geen gemakkelijke. Maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa. Dat zegt de hoogste baas van de NPO. Net als vorig jaar had de AVRO-TROS zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO neemt dit jaar het stokje over. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziektebed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper schreef in ruim 50 jaar meer dan 80 boeken, waaronder het boek Het Zakmes, dat later ook een tv-serie werd. Ook was hij scenario-schrijver voor series, films en musicals. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Minister Hans Velbrief denkt dat het verkorten van de duur van de WW wel degelijk werkt. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar leidt tot 8000 extra banen, maar dat effect noemde Velbrief in een debat zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En de Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken van allerlei haatberichten die hij op social media kreeg na de Grand Prix van Spanje. Hij kreeg het toen aan de stok met een teamgenoot. Gasly zegt dat ook zijn vriendin en familie online werden bedreigd en dat er grenzen zijn overschreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noordwesten grijs met enkele buien en stevige wind. Verder is het overal droog met meer zon en 19 tot 21 graden. Vanavond trekken buien over, vannacht is het droog. Morgen is het zonnig en wordt het een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Fresh.
4: Ik draaide net Swedish House Mafia. Weet je dat die gast een andere artiest heel groot hebben gemaakt? Wie dat is, hoor je zometeen.

ik droom er alleen maar van zo'n mooie exotische naam te hebben. Camila Cabello, het is dat ik een man ben. En dat ik niet zo'n exotische naam heb. Duncan Vrush hier. Of Kiss. Het is een Kiss and Ride onderweg naar huis zometeen. En Shabuzi met Miles Smith is onderweg. Blink Twice. En jawel, Swedish House Mafia is schuldig aan het succes van Alesso. Zijn echte naam is Alessandro Lindblad. Weer zo'n exotische naam. En die dacht, weet je wat? Ik heb een beetje muziek gemaakt. Laat ik dat op een cd zetten en aan de vader van Sebastian Ingrosso geven. De vader van een van de leden van Swedish House Mafia. Nou, die gaf hem dat cd'tje. Ingrosso luisterde en zei, jawel, dit is een talent en die moeten we groot maken. Dit is Alesso. Every

Nelly Furtado, I'm Like a Bird op Kiss. Heb u zien daarvoor Miles Smith en Blink Twice. Bruno Mars staat voor je klaar. Die hoor je zo meteen. On My Soul en Eva Max is

0: ABBA, IKEA en de artiesten die je zo meteen gaat horen. Wat zit er toch in het water in Zweden?
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Er moet toch wel iets in het water zitten in Zweden, want waarom hebben ze ABBA, IKEA en ook nog Sara Larsson? Hou er iets over voor ons alsjeblieft. Midnight Sun hoorde je op Kiss. Cameron Whitcomb en Dua Lipa kwam voorbij. De meeste hits in de middag, topic zometeen naar Ella Langley. Choosing Texas op Kiss.

heb even in je agenda gespiekt. Morgen heb je weer een date om 6 uur 's ochtends. Ja, dat is vroeg, maar dat is ook hartstikke leuk, want het is met Stefan Brouw. Die hoor je elke ochtend met de ochtendshow hier op Kiss. Inmiddels de middag van Kiss. Duncan hier, stand-in voor Luke en Summer is op de radio.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van Zanen horen welke maatregelen waren genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij won meerdere zilveren griffels en een gouden griffel voor beste kinderboek, Robin en God. Ook won hij een gouden kalf, een Emmy Award en twee Musical Awards. Voor een van zijn laatste boeken maakt hij deze week nog postuum kans op een gouden griffel. Kuiper was 74 jaar. Ook België doet dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als Nederland zoekt België naar verbinding met Europa. Voor Nederland verzorgt een onafhankelijk NPO-team de inzending. Omdat nog niet bekend is wie voor Nederland aan het Songfestival meedoet, gaat het team zelf artiesten benaderen. En de kookzender 24 Kitchen stopt na 15 jaar via de gewone televisie. Vanaf eind maart gaat de zender verder op het streamingsplatform Disney+. Dat meldt RTL Boulevard. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren hun eigen programma op 24 Kitchen. Onder wie Rudolf van Veen en Miljuschka Witsenhausen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het noordwesten regen en flinke wind. Verder overal zonnig en droog, met een graad of 20. Vanavond trekken buien over en is onweer mogelijk. 'S Nachts is het droog. Morgen begint met wolken, daarna opnieuw zon en iets frisser dan vandaag met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Fresh.
9: Hardy, fijne woensdagmiddag. Vieren we met Teddy Swims. Zometeen Mr. Know-it-all. Pitbull.

Dan de hondensoort Pitbull, Christina Aguilera en Feel This Moment op Kiss. Goedemiddag, Duncan hier, oorspronkelijk uit Limburg. En als we ergens goed zijn in Limburg, dan is het in Vlaaien en natuurlijk carnaval. De vastelovend, het verkleden. Dat kennen ze boven de rivieren natuurlijk niet echt. Ondanks dat kriebelde het bij de artiest die je zometeen gaat horen, want die was gehuld in wel heel bijzondere kleding. Wie het is, hoor je.

Ik wil hiermee een statement maken dat iedereen mag zijn wie hij wil zijn. Aldus de man gekleed in een jurk en make-up op, want hij deed mee aan Make Up Your Mind op televisie. Deze Armin van Buuren hoorde je met Dream a Little Dream en Marshmallow met Friends kwam voorbij. De woensdagmiddag van Kiss Another, zometeen Talk to You, Imagine Dragons staat nog voor je klaar en dit is de klank van Austin, Dasha. Yeah.

0: Shakira, Die Die. Hoor je zometeen op Kiss.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

dankjewel aan Miley Cyrus, want ze houdt zich niet alleen bezig met sigaretten en whisky, nee. Ook met nieuw talent in de muziekwereld, want wie moet Miley Cyrus uiteindelijk gaan opvolgen? Dat was een beetje de vraag. Ze heeft zo'n 10 jaar geleden allemaal zangwedstrijden gehouden. Onder andere de Miley Cyrus Project. En daarin zocht ze dus de nieuwe Miley Cyrus. En wie deed daar aan mee? Ja, daar was ze, Sabrina Carpenter. Werd ze eerste? Nee, dat werd ze niet. Ze werd de derde, maar een wereldster in wording was geboren. Sabrina Carpenter en Taste hoorde je op

Heb je je prepaid kaart opgewaardeerd? Want jeetje, wat een gigabyte aan hits. Jordan Axel en Ingrosso. Kiss FM, More Than You Know en Taylor Swift zometeen. Applelight is onderweg. En de grootste superster van het moment heet Harry Styles. As It Was.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Grillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De NS is teruggefloten door de rechter en moet de reclame van Wakker Dier toestaan op treinstations. Eerst weigerde de NS dat, maar de dierenrechtenorganisatie stapte naar de rechter. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen en de vraag: zullen we eens een dagje geen 650.000 dieren eten? Het OM heeft steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden en justitie zegt ook dat het energieverbruik in een woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft hij van alles gewassen om sporen uit te wissen. Glenn V. ontkent alles. In het centrum van Utrecht begint straks een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf anderhalve week geleden bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. Mensen is gevraagd zich te verzamelen op het Domplein, waarna de stille tocht om 7:00 begint. Die is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. En een stormvloed aan aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Op de eerste dag hebben zich al 250.000 mensen aangemeld, nadat gisteren bekend was geworden dat het platform na 13 jaar nieuw leven wordt ingeblazen. In de hoogtijdagen had Hives 10 miljoen gebruikers, maar het stopte omdat concurrent Facebook veel populairder was. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en er trekken een paar buien vanuit het noordwesten over. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Morgen is het vrij zonnig en wordt het iets koeler dan vandaag, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen. Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd, dat meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was bij het kind sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld en daar gaat het OM in mee. De arts is opgelucht. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training achter de rug voor de Nations League-wedstrijd morgen tegen Duitsland. Oranje trainde met de complete selectie en dus deed ook verdediger Jurriën Timber mee. Hij herstelt van een liesblessure en ontbrak tot nu toe telkens. Of Timber morgen meespeelt, wilde bondscoach Xavi nog niet zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachten ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot een MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit over Parijs zei. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Thijs Noor. Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Rob Jetten heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jetten zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jetten dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar één ding is zeker. Het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze nu dat haar agenda te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En Nederland speelt morgen zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en de Duitse bondscoach Jurgen Klopp is daar blij mee. Volgens hem is Nederland een ijzersterke en dus ideale tegenstander. Ook zegt Klopp sommige Nederlandse spelers beter te kennen dan de Nederlandse bondscoach Xavi. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 15 met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Kiss FM News.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uiten de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Wogeren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En het gaslek vanmiddag bij het Julianapark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. In 4 straten werden zo'n 90 huizen uit voorzorg ontruimd. Het lek zelf was vrij snel gedicht, maar het gas had zich opgehoopt in de muren en kelder van een appartementencomplex. Pas toen het was verwijderd, mocht iedereen terug. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon, met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

echt moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: luisteren.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, met vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: Play Store. Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Kiss FM News.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Dat moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI.